0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brent-olie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen. Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro, meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Turk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Turks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Turks termijn zou in oktober verlopen.
2: Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem.
1: Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet.
2: Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen.
1: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
3: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen. Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: And now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer. Goeiedag. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen in 1978 met Pete Allen met I Go To Rio. De muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. En dat betekent dat wij verderop aandacht gaan besteden aan de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf in Sure Shot, een hitmaker, een lieveling of een trein te schrijven. Ja, dat gaan we zo meteen wel even bepalen wat we gaan doen. Het is een mooie lijst, dus we hebben keuze genoeg, keuze genoeg. Bij Coto Rio, dat was de allereerste plaat in de Gouden Oude Show. We gaan snel beginnen met de tweede plaat. Dat is Ray van Lou Christie. And I'm gonna make you my

zijn die korte singeltjes of niet? Soms uit de jaren 60. Batam, Lou Christie met I'm Gonna Make You Mine. Ook zo'n lekkere plaat om mee te zingen en mee te komen. Ja, dat mag allemaal bij de Gouden Avondshow. Dat maakt ons niet uit. Als je het maar naar je zin hebt. Hier is Tambourine met High on

0: Dat is een heerlijk uit 1989, of niet soms deze van Tambourine. Met High on the Moon.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Tijd voor de Schlagerparade, dankjewel Lex Hardy. Zeer bekende, zeer goede schaalplatte, ordeneerd van Duitsland, hier is Marianne Rosenbach.

0: echt een slagerparade muziek of niet. Soms deze van Marion Rosenberg. En hier bin we toe. Ik heb het gezegd aan het begin van de uitzending. Aandacht aan de zeezenders van toen. Hier is een lieveling van Mia Miko.
1: Mia Miko's lieveling.

0: Dagelijks luisteren er meer dan 6 miljoen mensen naar Radio Miamico Internationaal. Ook voor u, internationale bedrijven, is het mogelijk om via Radio Miamico Internationaal te adverteren. Voor inlichtingen bel het telefoonnummer in Spanje 34 72 32 82 25 of telexeer naar Alto 57205.
1: 1974, week 47, 3 november 1974. Een lieveling bij Miamico Internationaal. Hier is Gloria Gaynor.

0: Heerlijke lieveling of niet, soms week 47, 3 november 1974 bij Miamico Internationaal. 259 meter van de middengolfband.
1: No, you can't take the car.
0: Hier zijn die Imperials in de gouden oude show met Who's Gonna Love Me.

die Imperials waren dit met Who's Gonna Love Me. Die vind ik toch zo'n leuke plaat. Ik kwam hem onlangs tegen in de discotheek. En ik vind hem leuk, moet ik gewoon zeggen. Tony

0: dat blijft een geweldige plaat of niet, zoals deze van Wietse hier in de show, in de Gouden Oude Show. Met Where Have You Been?
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.
2: Gouden Oude.

mooie plaat of niet, soms deze van Cliff Richard samen met The Shadows, getiteld All My Love. Zo naar het eerste gedeelte van de gouden oude show, net over de helft heen, dus we hebben nog heel veel plaatjes te gaan. 1976, hier is Elvin Bishop.

ze mooi of niet, zo'n date van Delvin Bishop met Full Round en Fallen Love. Ja, we gaan varen. Ik wilde zeggen, we gaan varen. We gaan de zee op. Oftewel, we gaan met de loveboat varen. Dit is het thema daarvan. Weten we dat nog van die tv-serie? Was het een leuke serie of niet soms? Ja. Hier is Jack Jones.

The Love Boat was van Jack Jones, dames en heren. Een mannetjes in de gekke pakjes. Gaan we eens kijken naar die videoclip van Show Waddy Waddy. Dan weet je precies wat ik bedoel met Under the Moon of Love.

0: The girl time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen.

het mooie van Trinity. Ze hebben toen opgetreden bij het programma The Day The Music Died in Scheveningen in 1977. Weten we dat nog? Een tijd geleden, maar was leuk om daarbij te zijn. Ik heb het gezien. Trinity met We Love The Pirate Station. Dit was de nieuwe versie uit 2006. Hier is de Digimens.

Nederlandse formatie The Digiment. Bent ook bekend geworden van de show en natuurlijk ook die andere met Everyday in Action. En nog veel meer hits die ze hebben gemaakt. En zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de show met Neil Diamond.

is een lekker amazing plaatje met Neil Diamond met de Crackling Rose. Over amazing plaatjes gesproken. Dit is toch zeker eentje en mag af en toe niet ontbreken in het programma met Christy.

is alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met Christy met de Yellow River. Dit is de laatste zomerse plaat van de heer Iglesias.

plaats in de eerste gedeelten van Julio Iglesias met Carol. Ik zou zeggen tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met nog hele leuke plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Tot straks in het tweede gedeelte.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland, zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen ter plaatse. Er lag nog een andere fosforgranaat doordat het water laag staat. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

een dikke nummer 1 in 1980 waren, of niet? Deze van Anita Meijer met Why Tell Me Why. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show, met nog hele mooie muziekjes uit die mooie vervlogen jaren van de popmuziek, toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. Roep ik dat maar. Hier is Stretch.

En in één keer is hij afgelopen, maar dit je Do It, dat was dan de formatie Stretch. Een plaatje die je niet vaak hoort meer in de radioprogramma's, maar wel bij de Gouden Oude Show. Daar is dit programma voor. Ook om de vergeten plaatjes te draaien zoals deze. Johnny Kaagman met Years and Fire met Tell Me Why.

toch wel een leuk plaatje om nog eens een keertje te beluisteren of niet. Soms deze van Earth and Fire met Tell Me Why. Eens even kijken wat gaan we doen. Deze. Een van de Toolman Sound van de Disco Samba uit

De Copacabana, dat was een keer van de Belgische formatie, de Two Man Sound. Van België gaan we huppetee naar Spanje toe. Dat is een kleine stap. Als ik dan zeg, yes sir, I can boogie, sorry, I'm a lady en Parlez-vous français. Dan heb ik het over de formatie, de damesformatie Baccarat met Darling.

leuke plaat of niet, soms deze van Baccarat met Darling. Zullen we eens een medley van hits doen? In een disco-versie van de Ritzy Family. De Maxia en single deze keer in de show met The Best Disco in Town.

0: kan het programma even worden onderbroken.
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ik ben vast de enige.
2: Dat was een mooie of niet soms de best disco in town van de Ritzy Family met al die mooie hits van toen. Over mooie hits gesproken, dit is er zeker eentje, dames en heren. Hier zijn ze, de Cats met Hawaii.

Het blijft een mooie plaat, of niet soms deze van de Fancy the Cats. Met Hawaii, we gaan naar de jaren 80. Het was een satellietschijf toen de tijd op Radio Monique Internationaal. De Duitse dame Sandra. Met de Maria Magdalena.

Maria Magdalena, de Magdalena, ja. Doet ons gelijk weer denken aan het zendschip van Radio Meerbico 272. Ze hebben allemaal van die draadjes. Over rustpuntjes gesproken in de show. Kennen we deze nog? Hier zijn de Sandpipers.

0: is toch wel een hele oude of niet soms. Die is uit het jaar 1966 alweer. De Sandpipers kennen we ook van. Inderdaad, Rob de Nijs met Anna Paloma. Hè? Inderdaad.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd om weer dat tempootje erin te gooien in de gouden oude show. Tweede gedeelte van het tweede gedeelte zijn we aanbeland ondertussen. Een oude schoolonderwijzeres, inderdaad, ja, dat is zeker waar.

0: Het is een leuke plaat om nog eens een keertje te beluisteren. Of niet, soms deze van Anita Ward met Ring My Bell.
1: De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Dat is de perfecte muziekmix met alleen maar de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. Daar blijf je gewoon naar luisteren.

0: dat is toch een prachtige plaat, of niet? Soms deze van de Searchers hier in die gouden oude show. Met Sweet, Sweet for My Sweet.
1: 1965.
0: Terug in de tijd met die gouden oude show. Die heerlijke muziekjes uit de vervlogen jaren van de...

0: voorjaar 1965, of niet zo. Deze van Dave Berry met This Strange Effect.
1: Mi amigo Zieveling.
0: Nou, die mag wel een beetje opgeknapt worden, deze jingle. Ja, hij is stoffig en hij is oud. De lief

blijft wel een lekkere zomerse hit of niet dan deze van Luc Bal. Eens even kijken op onze studioklok. Oh, dat gaat al hard, moet ik zeggen. Voordat je het weet is het alweer het over, uit en sluiten met de Gouden Oude Show.

Belgische formatie Octopus was dit met een heerlijke zomerse plaat, of niet soms, met South of the Border. Kennen we deze nog? Het werd veel gedraaid toen de tijd op Miami Go International. Ik heb het over

laatste single in het programma The Flirtations met Someone Out There. Dank allemaal voor het luisteren naar de Gouden Oude Show. Het is weer snel gegaan, die twee heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, 70 en 80. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. Er gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die een atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Kiss Him Goodbye. Het was een opname van de groepsteam. Daar gaan we dan wel vanuit. Luisteraars, goedemorgen.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Het is zaterdagochtend, even over de klok van 9 uur. En we zitten alweer diep in de maand juli van het jaar 2026. En we zitten eigenlijk alweer een beetje in het midden van de bouwvakvakantie. Heel veel mensen zijn op vakantie. Wellicht dat je momenteel gewoon lekker luistert op de camping, voor je caravan, op de draagbare transistor. Dat is dan eventueel mogelijk, uiteraard via de middengolf AM747 vanuit het noordwesten van Nederland. Of wellicht heb je wel een DAP-radio. Dat kan ook. En dan kampeer je wellicht in de Noordoostpolder. En daar zijn wij uiteraard ook te ontvangen. Of misschien wel wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie op onze website www.radioemmeloord.nl. Goed, mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk op de zaterdagochtend, zo tussen 9 en 10 uur, gaan we weer lekker doordraaien met heel veel hits uit het grijze verleden. Met name de jaren 60 en de jaren 70 zijn hier huizenhoog favoriet. En we gaan uiteraard, zoals gebruikelijk, ook nog eens even lekker 40 en ook 50 jaar terugblikken. Wat stond er destijds allemaal in de hitparade? En dan heb ik het uiteraard over de warme zomermaand juli van het jaar 1976 en ook 1986.
1: Radio Emmeloord met de beste gouden ouwe.

beetje romantiek op de radio, hè. I'll have to say I love you in a song. Het was muziek van Jim Croce. En we blijven nog even lekker hangen zo in de jaren 60 met deze van Bobby Bloom en Montego Bay.

muziek van, of een hit van wel eer uiteraard, dit It Never Rains in Southern California. Albert Hammond, die heeft er destijds op de plaat gezet. En met deze nog vele andere plaatjes mogen we graag draaien hier op Radio Emmeloord. Nou vrienden, de Rolling Stones die hebben ook dit jaar hun 25e studioalbum uitgebracht. En het is op de kop af zo'n 63 jaar geleden dat ze hun eerste singeltje te horen brachten. En dat was dan wel een cover van rock'n'roll, dat is Chuck Berry. En dat nummer dat heette dan wel Come On. En die wil ik je nog eens even laten horen. En zometeen gaan we trouwens nog eens even iets leuks draaien van hun laatste album. Voor...

We gingen terug naar 1963 met deze plaat van Rolling Stones. Come on! Dan moet je nagaan, precies 63 jaar later, dan zitten we dus in dit jaar 2026, een 25e album. Foreign Tongues, en daar komt deze single vanaf. En laten we daar eens ook eens even fijn naar gaan luisteren, vrienden. Goedemorgen, Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem. Programma doordraaien met ondergetekende.

lekker dit hoor. De Rolling Stones, In The Stars. Van hun laatste album, vrienden. En we gaan gelijk eens even 40 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar die warme zomer van het jaar 1986. Week 30, gedateerd op 26 juli van het jaar. Toen stond dit in de Nederlandse top 40. Iets moois van Mattia Bazar en T.

0: geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Radio Emmeloord. Op de Middengolf. AM 747.
1: Doordraaien met Peter Nijdam. Muziek.

Duitse groep. Erg succesvol in de jaren 80 met dit soort nummers. You Can Win If You Want, dat was hun eerste en ook een leuke plaat natuurlijk. Trouwens, de zomerrit, vrienden, van het jaar 1986. Dat was deze Hollands product. De coverversie van Madonna's Holiday. DJ Sven en MC Mike G. Met hun eigen versie, de Holiday Rap.

moet trouwens zeggen, dit jingeltje geproduceerd door Jelle Hoeksma. Ik krijg ze, een aantal van hem. Ik moet zeggen, Jelle, grote klasse hoor. Dit is gewoon professioneel, jongen, wat je hier produceert allemaal. We gaan nog eens even terug naar 1986 met deze van Madonna. Ze stond met het nummer hoog in de Nederlandse top 40. Papa Don't Preach en het nummer 1, jawel, Wham! En die Edge of Heaven, en die hebben we de afgelopen keer al zo vaak gedraaid. Dus die laten we deze keer maar even gaan voor wat het is. Maar hier is wel Madonna.

Tot zover ook de muziek uit die warme juli maand van het jaar 1986. Papa Don't Preach. Madonna stond hoog in de Nederlandse top 40. Zometeen gaan we trouwens ook nog eens even lekker terug. 50 jaar in de tijd. Terug naar die warme zomer van 1976. Maar ik wil nog even een nummer draaien van het laatste album van de Rolling Stones. Foreign Tongues. En er staat eigenlijk ook een cover op. Of eigenlijk, er staat gewoon een cover op van Amy Winehouse. You Know I'm No Good. En deze keer in de versie van, de Rolling Stones. Laten we daar eens even van gaan genieten, vrienden.

van Amy Winehouse geleend. Dit keer in de uitvoering van de Rolling Stones. Lekker hoor dit. En dan, nou we het toch over Amy Winehouse hebben, gelijk nog maar eens even een nummer van haar draaien. Hè? Ja, toch wel. Als pleister op de wond. Amy Winehouse hier op onze antenne van Radio Emmeloord.

50 jaar terug in de tijd, vrienden. We gaan terug naar die warme zomer van 1976. En toen stonden er een aantal leuke plaatjes in. En eentje is de volgende. Iets moois van de classics.

The Classics. Come on baby, let me taste your Sunshine Baby. De zoveelste hit in successie voor deze groep. Zomer in optima forma, vrienden, jawel. Er stond trouwens nog meer leuke muziek in. Wat dacht u van deze? Ook erg hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. Op een tweede positie, dames en heren. Jesse Green en Nice and Slow.

0: het doet, dan moet je het gewoon goed doen. Nice and slow. Jesse Green zong erover. 50 jaar geleden een grote hit in de vierde week doorgestegen van 4 naar nummer 2. En ik kan je vertellen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Van 2 naar 1 in de zevende week. Peter Frampton en de live versie van Show Me The Way. Dat betekent dat de nummer 1 van verleden week is gezakt. The Arms Of Mary, The Sutherland Brothers and Quiver. In de zevende week van 1 naar nummer 3. Jawel.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
3: De beste, de nummer 1 hit van deze week.

Show Me The Way. Het was 50 jaar geleden de best verkochte plaat in Nederland en stond dus op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Hey vrienden, ik kijk eens even op de klok. Het loopt al aardig richting 10 uur. Dat betekent dat ik afscheid ga nemen, want zometeen aan de andere kant van het nieuws, uiteraard een nieuwe show van Kees Bakker, met weer een nieuwe aflevering Scherp op de Terp, zoals gebruikelijk tussen 10 en 12 uur hier op Radio Emmeloord. Ik ben er morgenmiddag weer tussen 1 en 2 en dan draai ik uitsluitend vinylplaatjes. Ik bedank iedereen voor het luisteren, nog een hele fijne zaterdag en graag tot de volgende keer, maar eens weer. De groetjes, bye.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-Diac, Martignat-sur-Jalles en Saint-Aubin-de-Médoc, goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1.000 militairen in en vraagt automobilisten departement volledig te mijden. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel Ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. Een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: hier op Radio Emmeloord. Ik zeg een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer zover. 2 uur lang scherp op het herp op de radio. Lekker van live vanuit Friesland. Het mooie Friesland. Ja, ik ga me niet fris lullen, want dan heb ik al gauw geen luisteraars meer over natuurlijk. En die Tracy Ullman, ja, Tracy Chapman is een andere. Ja, die heeft ook Fast Car gezongen natuurlijk. Die is een beetje Tineke Schouten van Engeland, heb ik wel even laten vertellen. Ja, en het mooie, ik ga het nog wel een liedje van haar kunnen draaien. Ja, het is Sunglasses. Ja, het is lekker weer buiten natuurlijk. Het is weer zomer. Misschien ben je wel op vakantie hier in Nederland. En dan denk je, wat is dit voor zender? Nou, dit is de Radio Emmeloord via de 747. Dat is de middengolf. En DAB Plus natuurlijk ook te ontvangen. Een beetje rustig, een beetje rustig. Oké, we gaan Petertje ook nog even bedanken voor het afgelopen uur natuurlijk. Bij Peter in de Eter wordt alles beter. Oké, de volgende plaat is de 90 Classic. En de 90 Classic komt uit de 90e jaren. Uit 1999 staat erbij. Is van Belinda Carlisle. En het heet Circles in the Sand. Nou, misschien lig je wel op het strand en dan ga je wat lekker genieten van... Radio Emmeloord, ik zeg een hele goede morgen.
1: De grootste hits van toen.
2: Dit zijn de Happy 90s.

0: the music.
1: I got the music.
0: Music.
1: Yeah. Here
0: I
1: go.
0: I got the music.
1: Helemaal. Dan een einde gedraaid. Een lekkere single. De Kiki D Band. Ik dacht dat het alleen maar Kiki D was. De Kiki D Band uit 1974. I've got the music in me hier op Radio Emmeloord natuurlijk. De nieuwe cd van de Rolling Stones hebben we vorige week ook al twee nummertjes laten horen. Maar we gaan weer even van de week weer even twee nummertjes laten horen. En deze is Mr. Share.

0: Mrs. Shaw, Mr. Shaw. Hij was afgelopen zondag. Was hij ook nog bij de WK-finale, hè? Oude Mick Jagger. Ja, maar die man is al meer dan 82 jaar. Een oude rocker. Geweldige cd vind ik dit. Ja, die andere was ook wel leuk. Maar dit is, deze is leuker natuurlijk, ja. We gaan even de Vergeten Nederpoplaat draaien. En die is van Ronald Verstappen. Zij is een wonder.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Yesterday,
2: yesterday, yesterday. Terug in de tent. De Vergeten Nederpoplaat.
1: Radio Emmeloord op de Middengolf.

Get ready van Rare Earth hier op Radio Emmeloord natuurlijk. We gaan even een ander liedje draaien. Ja, natuurlijk, daar zijn we voor. Een lekkere gouden oude zender. Dat is Clarence Clemons en You're a Friend of Mine. Een radiovriend. Iedere zaterdag tussen 10 en 12 hier op Radio Emmeloord. 747 AM op DMA Plusie.

0: You're a friend of mine. Radio Vrienden. Van Radio Emmelo natuurlijk. Iedere dag weer. 7 dagen in de week en 24 uur per dag, hè, natuurlijk. Ja, dat is altijd wel leuk natuurlijk. We gaan even de 3 op een rij en koekje erbij. Koffie en een koekje erbij. En de eerste is van Martin en de Muffins. De Muffins, ja. Echo Beats. En dan hebben we de American Breed en Bend Me, Shake Me. En Dyke, de Blazers en We Got More Soul. Onder het motto van...
1: Dit is 3 op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

Son of a Preacher Man van Dusty Springfield hier op Radio Emmeloord natuurlijk. We gaan weer een Nederpop laatje draaien. Een Nederpop, ja, een Nederpop band natuurlijk. Is van de Nits en in de Dutch Mountain. Hebben we hier bergen daar in Nederland? Limburg toch een beetje. Een klemmetje. Een klein pukkeltje.

get together again. We're gonna have a good Cat Stevens and Harry Chapin. The Cats in the Cradle. Live! Hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Iedere zaterdag tussen 10 en 12 scherp op het terp. We gaan weer even, vroeger dan op feestjes had je dan wel een leuke liedjes. En hier heb ik ook weer zo'n leuk liedje gevonden. Dat is Clap Your Hands and Stamp Your Feet van Bonnie Sinclair en Unit Gloria.

Away. Broosgebied, hier op Radio Emmeloord. Met Small Town Boy. Wat kan die man toch hoog zingen? Niet te geloven. We gaan de laatste plaat even instarten voor het eerste uur natuurlijk. Is van Fairground Attraction. En This Must Be Perfect. Ik zeg tot zo. Na de klok van 11 uur. Ik nog een uurtje bij je. Met de lekkerste gouden ouwe natuurlijk. En de zomertop 3 komt er ook weer aan. Hè? De zomertop 3.

0: opgeleverd. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Sahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het Roemeense luchtruim. Chinese toezichthouders hebben Trip.com een boete van ruim 672 miljoen euro opgelegd, wegens misbruik van marktpositie. Het bedrijf beperkte de mogelijkheden van hoteluitbaters en hun prijsbepaling, wat consumenten schade. Trip.com accepteert de boete en belooft verbeteringen.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter.

0: 4 plaatsen winst vorige week nieuw binnen in de top 40 op 26. Deze week op 22. De Havenzangers als de klok van Arnhem-Muiden.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

Ja, naar mijn zin een beetje te langzaam met deze plaat. Vorige week stond hij op 25, deze week op 20 in de derde week historische top 40. De top 40 van 20 augustus 1977, Magic Fly van Space. Vorige week nieuw binnen in de historische top 40, Love and Kisses, I Found Love. Een oud alarmschijf, komt allemaal van een hele mooie 3-dubbel LP, Thank God It's

0: Friday. Ik heb hem hier even in mijn vingers, in mijn handen. Waanzinnig, waanzinnig. Leuke muziek staat erop. En wat mij betreft is het gewoon weer tijd voor deze jingle.
1: En dit is een historische, krasse knarreknijter.

0: hoort het al een beetje op de achtergrond. En die meneer zou heel, heel, heel erg groot worden. En daarna van zijn voetstuk afvallen. Michael Jackson heb ik het er uiteraard over. 5 weken lang in de historische top 40. Vorige week nog op nummer 12. Deze week 5 plaatsen verliezen voor deze toch wel hele bijzondere plaats. Show you the way to go. Radio M loopt op de middengolf. Nee, helemaal niet op de FM 105.2 MHz. Waarom zeg ik nou middengolf? Dat komt van een heel ander station. Moet ik een beetje mee uitkijken, jongens. Frequentie gemoduleerd op 105.2 MHz. We zijn er hartstikke blij mee. En de mensen in Emmeloord zijn er ook blij mee. Getuigen de vele reacties die wij binnenkrijgen via studio@radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl. Laat even weten dat je luistert. En zoals ik al zei, het is zaterdagmiddag. Je mag ook gewoon netjes langsgaan bij Dick als je weet waar Dick woont. Dick Offeringa. Studio 19, kom even langs en drink een biertje met hem. En ga gewoon eventjes praten over de tijd van weleer. Hè? Van vroeger, toen we met z'n allen gewoon lekker met een FM-radio zaten te scannen. En eventjes kijken welke vrije radiozenders allemaal binnenkwamen. Bijvoorbeeld, hè? Je mag het ook over politiek hebben. Dick is van alle markten thuis. Studio 19 in Emmeloord. Dit komt trouwens vanuit Studio 42A in Arum. De historische top 40, oftewel de top 40 van 45 jaar geleden.
1: 105.2 FM, Radio Emmeloord.
2: Approchez, approchez. On va lancer le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

toch leuk om eventjes wat berichtjes binnen te krijgen. Studio Apenstaartje Radio Emmeloord.nl. Wat een fijne muziek draaien jullie. Dit is de top 40 van 45 jaar geleden op Radio Emmeloord. Top 40 van 20 augustus 1977. Bas Keks op nummer 15, afkomstig van 14 in de vijfde week. Historische top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Erkend door de Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaathandelaren en de detailhandel. En samengesteld uit gegevens van handel en

George Baker, tezamen met zijn selection, oftewel de George Baker Selection. Een voormalig alarmschijf in de derde week. De historische top 40. We vinden hem deze week op nummer 13. Het gaat heel langzaam, maar gestaag richting nummer 1. Zou hij daar gaan redden? Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Ik vind wel een hele leuke, gezellige plaat. Deze van The Guys and Dolls is alweer op de terugweg. 6 plaatsen verlies voor Mamacita. Vorige week op nummer 6. Deze week op nummer 12. In de historische top 40. Op Radio Emmeloord 105.2.

niet zo verkeerd. Vorige week nieuw binnen op nummer 22. Deze week op nummer 11. Nog net niet in de top 10. 11 plaatsen winst voor de Ellicy Brothers. En oh, oh, oh, oh, oh, Lori op 105,2 MHz. Je staat afgestemd op Radio Emmeloord. We draaien ze allemaal speciaal voor jou. Fijn dat je erbij bent. Dus de top 40 van 45 jaar geleden. 45 jaar geleden hoorde je deze klanken op jouw radio. 1977, er was wel FM. Ik bedoel, je heel, heel af en toe hoorde je wat op de FM. Maar de rest hoorde je gewoon nog lekker op de middengolf. Ons hoor je gewoon op 105,2 MHz. Muziek van de formatie Hot Chocolate. Tot terugweg, helaas, in de zesde week historische top 40. Vorige week op 10. Op 7, deze week op 10.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Vier Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: derde uurtje richt de hitgevoeligheid de Nederlandse top 40, de historische Nederlandse top 40, 20 augustus 1977 op FM 105.2 MHz. Dit is Radio Emmeloord op die mooie frequentie. Laat eens weten dat je naar ons kan luisteren. Dat is absoluut hartstikke leuk. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl. Dankjewel. Mijn naam is Peter Witt. Ik heb nog een uur heel veel leuke platen uit een rijk muziekverleden.
1: Dit is de historische top 40.
0: Onder andere deze. Dit is Mr. Walkie Talkie op nummer 4.

afkomstig van de film en de driedubbel LP I Feel Love. Donna Summer, wat een waanzinnige plaat. Ik zei dit al in het tweede uurtje. Ik heb de driedubbel LP hier in mijn studio hangen. Ik vond het echt waanzinnig destijds. Hè? En dan ga je naar de film en dan die muziek zo keihard. Zo wat dat niet mocht thuis van je vader en moeder. Hè? Dat was wel leuk om dat mee te maken natuurlijk. Op nummer 3 afkomstig van 11, de I Feel Love. Donna Summer, een productie van Giorgio Moroder. Op nummer 4 afkomstig van 3, Be My Bookie Wookie Baby. Mr. Walkie Talkie in de 7e week. Ook zo'n echte Radio Miamico plaat. Hè? Mag ik dat zeggen hier op Radio Emmeloord? FM 105.2 MHz. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Er zijn hele leuke reacties binnengekomen van mensen die in Emmeloord zeggen van, goh, wat leuk. Eindelijk een leuk muziekstation. Nou, dat kunnen we in ons zak steken, toch? Dankjewel en fijn voor je reactie. Dit is Baccara, stationair op nummer 2. In de 9e week historische top 40. En yes sir, I can boogie.

0: Cocaine in my brain. Muziek van Dillinger. Later is hij nog uitgebracht door Dingetje. Stationair op de eerste positie. Net als Yes Sir, I Can Boogie van Baccara. 9 weken lang Nederlandse top 40. Dit nummer wat je op de achtergrond hoort staat alweer 6 weken lang in die vaderlandse hitlijst. Cocaine in my brain.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

ook 45 jaar geleden al zoiets. Wat een wereld waarin we leven. Living in the world 2G. Nieuw binnen in de tipparade van 45 jaar geleden. Muziek van Chris Ringo. En daarvoor hoorde je Rita Coolidge en We Are All Alone. Radio Emmeloord op de 105.2 MHz FM stereo. Fijn dat je erbij bent. Dit is de tipparade van 45 jaar geleden. Nog tot 6 uur vanmiddag bij jou op de radio.

Waar hoor je nog deze muziek op de radio? Dat kan toch alleen bij Radio Emmeloord 105.2 MHz. Nieuw binnen op nummer 26 in de tipparade van 45 jaar geleden.

0: Je noemt jezelf gewoon de Bad Company.
1: Nee, heeft niks met overheid te maken, vrienden.
0: Goeie muziek maakte ze destijds, 1977. Gewoon lekker op de 105.2 MHz, oud en vertrouwd. Vanuit de Emmeloord, Radio Emmeloord is dit met de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden, 20 augustus 1977. Ik blijf het roepen, wat vond ik het spannend allemaal. Die uitzendingen vanaf het radiozendschip, de MV Mia Mico, verankerd in de Thames Estuary. Mijn middengolfradio bleef gewoon aanstaan. En ik had zoiets van, ik wil later ook bij de radio. Volgens mij is dat wel redelijk gelukt zo de afgelopen jaren.

Nummer 18, nieuw binnen in de historische top 40. Hello, hello, Josephine de Scorpions. En op nummer 17, vorige week nieuw binnen op nummer 28, Disco Fritz. En dat is Jodelding. We slaan even een aantal platen over vanwege de tijd. En dat is natuurlijk een beetje jammer, maar deze platen komen zeer zeker ook in de top 40. En over twee weken ga ik weer 45 jaar terug in de tijd. Dus ik verwacht dat de meeste platen die nu in de tipparade staan, dat die dan wel in de top 40 staan. Dus de allerbeste platen hoor je dan over twee weken wel hier op Radio Emmeloord. Lekker op de 105.2 MHz. Nieuw binnen op nummer 10. Dit is de Manhattan Transfer.

plaat natuurlijk nog wel van de Roaring Sixties. We Love the Pirate Stations. In 1977 had de Veronica Omroeporganisatie een avondvullend programma over de vrije radiozenders. The Day the Music Died, zo heette het programma. Ik kan me nog herinneren dat Frank van der Mast toen optrad. Jan de Hoop die was inderdaad wat onherkenbaar als zijnde een Radio Miamico medewerker. Allemaal heel spannend en zo. Het radiosensje ten noordenij van Veronica lag weer voor de kust van Scheveningen. Zodat je hem kon zien. We Love the Pirate Stations van Trinity werd toen opnieuw opgenomen. Zeezenderfans vonden dat een waanzinnig programma. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem jaren geleden nog een keertje terugbekeken. En het was wel leuk hoor. Maar ja, goed. Hè. Een beetje naar de hand van Veronica gezet. Dit is Pussycat op de radio.

vrienden. Tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op de achtergrond. Hoor je nog Pussycat of het net zo groter gaat worden als Mississippi? Ja. De toekomst zal het leren. We zitten al een beetje in de toekomst, dus we weten het eigenlijk wel. I'll Be Your Woman, hoog binnengekomen in de tipparade van 45 jaar geleden. Op nummer 2, Sorry I'm a Lady. En in de top 40 stond nog Yes Sir I Can Boogie. Dus die zijn lekker bezig, die dames van Baccarat. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Dit is Radio Emmeloord op 105.2 MHz in FM Stereo. Mijn naam is Peter Wit. Ik ben er weer volgende week met de tipparade en de top 40 van 50 jaar geleden. En anders aanstaande maandag met Koffie Radio. Bedankt voor het luisteren en blijf afgestemd op FM 105.2 MHz. Dit is de alarmschijf. Don't let me be misunderstood. Santa Esmeralda.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Het weer nog, zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Traveling in to the years gone by.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

goedemiddag en welkom hier in de muziekmatinee vanuit Studio Gouden hier op Radio Emmeloord. Mijn naam is Hans en dat was Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En dat is een prachtig nummer, hè. En ja, we gaan de jaren 80 en we draaien van Johnny Hates Yes. We draaien Turn Back the Clock.

0: Ja, het is gelukkig allemaal een beetje koeler, hè? Want vorige week was het toch wel erg warm. Ook in de studio hier van Studio Gouda. En, maar het is allemaal een beetje beter. Turn back the clock. En dat was Johnny Head Jazz op Radio Emmeloord.
1: Via DAB+ is dit Radio Emmeloord.

We gingen terug naar de jaren 60. En dat deden we met A World Without Love. En dat was Peter en Gordon hier op Radio Emmeloord. En ja, deze is ook mooi. Freddy in the Dreamers. Echt een mercy beat. And I'm telling you now.

0: dat was Duran Duran hier op Radio Noord. En dat was natuurlijk de Reflex. En ja, dan moet ik altijd denken aan, MTV in het begin, hè, in de jaren 80. En die draaide dan altijd dit plaatje.
1: Kortswelle, middelwelle en UKW.
0: Ja, ze was pas nog op televisie, hè, met voetbal. En ik denk, ja, waarom doen we het niet? Hè? We draaien gewoon Madonna en Frozen.

0: heart.
1: Het was Madonna en Frozen.

twee groepen in één plaatje. De voetbalfans natuurlijk. En natuurlijk de zeezenderfans. En dat was You Never Walk Alone. En Jerry and the Pacemakers. Ja, dit is Radio Emmeloord. En we volgen het programma. En dat doen we met Frank Boeijengroep en Zwart-Wiet.

0: was Dalida en Alain Delon. En Paroles. En die was speciaal voor Pieter. Wie weet hoort.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit is Chris Montes. And The More I See You uit 1966.

was het goede doel, hè? Weer zo'n plaatje, de jaren 80, zo'n Nederlandstalig plaatje. En als de bom valt, of de bom van het goede doel. Ja, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dit is Dolly Parton, 9 to 5.

is Fast Car, hè, van Tracy Chapman. En ik dank jullie voor het luisteren. En volgende week zijn we weer terug op dezelfde tijd hier op Radio Emmeloord, Studio Gouda. Donderdag en op zaterdag. En bedankt voor het luisteren. En jullie kunnen schrijven. Nou, dat kan op e-mailadres studio@radioemmeloord.nl. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens de Syrische staatsmedia botste een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. De weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. En dan het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking en in het noorden kan daar vannacht een bui uitvallen. Het kwik daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen regen en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord.
3: 1966. Number 20.

feeling, but I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I want.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Houthis in Jemen melden aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is er ook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielen en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En de weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moest in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Direct from the United States of America, this is Billboard's Hot 100.
3: 1976. Number 15.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is er ook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielen en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is er ook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hey, top 20 tunes, your old mate here, Simon Tate, welcoming you to the most exciting spot on your radio dial. From the Grand Duchy, it's Top 20. Tate here for your DJ BA, Sunday the 30th of July 1961, in association with Stay Blonde and Brunatech Shampoo for beautiful shimmering hair that turns heads. And just ahead of the Top 20, a couple of new discs. We have a 208 new spin. One enemy, Chop Bublet. And here's the one simmering away. It's about to come up to the boil, I think. It's the latest from Sam Cooke.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is er ook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: I believe the Edmonds words that one is going to find itself right in the Luxembourg Sound Survey in not so long from now.
3: This is the Paul Burnett Show on Radio Luxembourg.
4: Around Great Britain, all over Europe, the big noise of Radio Luxembourg, the station of the stars, your weekly appointment with the 2H Sound Survey, simultaneous for Paul Burnett, Sunday the 27th of July, 1969. Six new ones this week, marking the disappearance of Family Dog, Jethro Tull, Marmalade, Scott Walker, Creedence Clearwater Revival and the Isley Brothers. And that means newcomers all the way from numbers 20 to 15. Ooh, our first chart newcomer. He's at number 20. And that's the one they call Gentleman Jim.

run down over your body.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Een speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarros in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And then came the announcement over the loudspeaker. Having relatives or friends on flight number 1203, please report to the chapel across the street.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Een speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Een speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.